0: Dus blijf ook weer wel vast.
1: Morgen.
0: Taxi 110 call. Show me out at 215 Valdai Street. In reference.
1: Hey, copy.